0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Douze had altijd best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: fm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goeienacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Het blussen van de brand in Rotterdam gaat volgens regiozender Rijnmond nog de hele nacht duren. Er staat een berg afval in brand en dat zorgt voor veel rook en stank. De lucht is ook te ruiken in plaatsen onder Rotterdam, zoals Spijkenisse en Hoogvliet. Vlak bij de brand staat een gloednieuw attractiepark, dat zou geen gevaar lopen. De politie heeft 6 mensen aangehouden na een grote inval in de Haagse wijk Duindorp. In een woning werd een grote hoeveelheid drugs gevonden, die zijn in beslag genomen en vernietigd. De inval trok veel bekijks. De wijk stond vol met extra beveiliging, zwaar bewapende agenten, politieauto's en de ME. In Oekraïne zijn doden gevallen bij een aanval van de Russen. Volgens de Oekraïners zijn in de buurt van de hoofdstad Kiev 2 volwassenen en een kind om het leven gekomen. Ook zijn allerlei huizen beschadigd door vallende brokstukken. Of het gaat om een aanval met raketten of drones is nog niet bekend. En tennisser Botik van de Zandschulp is op het toernooi in het Canadese Montreal weer een ronde verder. Hij versloeg in de derde ronde zijn tegenstander uit Polen. Eerder schakelde hij de Russische tennisstopper Daniel Medvedev uit. En talent Griekspoor is ook door na winst op een Italiaan. Het weer van Weer Online. Droog en op de koudste plekken koelt het af tot een graad of 8. Overdag veel zon, van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Haag is vannacht een dode gevallen bij een schietpartij in een woning in de wijk Eskamp. Volgens Regio 15 is de dader er in een auto vandoor gegaan. Hij of zij zou nog niet zijn gepakt. In Rotterdam staat al sinds gisteravond een grote berg afval in brand. Er is veel rook en daar is voor gewaarschuwd met een NL-alert. Er zijn ook meldingen van stankoverlast. Niet alleen in Rotterdam zelf, maar ook in plaatsen als Barendrecht en Spijkenisse. De brandende afvalberg staat op het terrein van een recyclingbedrijf. Inwoners van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn opgeschrikt door een serie explosies. Volgens de Oekraïners gaat het om een raketaanval van de Russen. Of er slachtoffers zijn gevallen is niet bekend. Eerder in de nacht werd een voorstad van Kiev aangevallen. Daarbij zouden 3 mensen om het leven zijn gekomen. En warm weer blijkt goed voor de portemonnee. Volgens ABN AMRO geven Nederlanders tijdens een hittegolf ongeveer 4% minder geld uit. Vooral het verschil tussen gemeenten valt op. Op het platteland blijven mensen goedkoop thuis, terwijl er in de steden juist steeds vaker verkoeling wordt gezocht op het terras. Het weer van Weer Online. Droog en op de koudste plekken koelt het af tot een graad of 8. Overdag veel zon, van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In en rond Den Haag wordt gezocht naar de dader van een dodelijke schietpartij. Dat gebeurde in een woning in de wijk Eskamp. De verdachte is volgens Regio 15 gevlucht in een auto. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en wie het slachtoffer is. Een brandende berg afval in Rotterdam zorgt voor stankoverlast. Er komen meldingen uit plaatsen als Barendrecht, Spijkenisse en de Hoekse Waard. Het vuur op het terrein van een recyclingbedrijf ontstond gisteravond en is nog altijd niet onder controle. Bij de brand raakte niemand gewond. Spanje en Italië liggen elkaar dwars. De Spanjaarden komen met grenscontroles voor reizigers uit Italië. Andersom doet Italië dat ook. Zij begonnen met grenscontroles vanwege de migrantenbestorming van Ceuta. Een stukje Spanje dat tegen Marokko aan ligt. Italianen zijn nu bang dat de migranten via Ceuta massaal doorreizen naar Europa. En Rusland heeft opnieuw raketten afgevuurd.

0: vuurt op Kiev en omgeving. In een voorstad zouden daarbij 3 doden zijn gevallen, onder wie een kind. Ook zijn er huizen beschadigd en brak op meerdere plekken brand uit. De Russen hebben de aanvallen opgevoerd, nu ze weten dat Oekraïne een tekort heeft aan luchtafweer. Het weer van Weer Online. Droog en op de koudste plekken koelt het af tot een graad of 8. Overdag veel zon, van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid. En dat gaat waarschijnlijk nog wel even duren. Er is veel rook en stankoverlast en omliggende wegen en de Maastunnel zijn dicht. Bij de brand raakte niemand gewond. In Den Haag is vannacht een dode gevallen bij een schietpartij in een woning in de wijk Eskamp. Het slachtoffer zou een vrouw zijn. Verder is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De dader is er volgens nieuwssite Regio 15 vandoor gegaan in een auto. Hij of zij is nog niet opgepakt. Nederlanders houden op hete dagen de hand op de knip. Tijdens de hittegolf van juni gaven we 4% minder uit dan normaal, blijkt volgens het AD uit onderzoek. Komt vooral doordat inwoners van plattelandsgemeenten massaal thuis blijven. In de grote steden zoeken mensen

0: op hete dagen verkoeling op een terras. En de bal rolt weer in de Eredivisie, maar het gepromoveerde Cambuur had zich de eerste wedstrijd anders voorgesteld. Thuis verloren ze met 4-0 van Excelsior. Later dit weekend komen de andere clubs in actie. Vanavond bijvoorbeeld speelt landskampioen PSV in eigen huis tegen Fortuna Sittard. En dan het weer van Weer Online. Vandaag veel zon en aardig warm. Van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
7: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
8: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel?

0: Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets, heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
1: Twente FM Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam-Zuid is de brandweer nog druk met een grote brand in een recyclingbedrijf. Met graafmachines worden steeds hoopjes puin uit elkaar gehaald en geblust. Er is veel rook en die geeft ook stankoverlast, onder meer in Spijkenisse en Hoogvliet. Door de rook was de Maastunnel uren dicht, maar die is nu weer open. In de Haagse wijk Eskamp is vannacht een dode gevallen bij een schietpartij in een huis. Het slachtoffer zou een vrouw zijn, maar veel meer is nog niet duidelijk. De dader ging er volgens regionale media vandoor in een auto. In Tilburg werd een man neergestoken toen hij twee fietsendieven betrapte. Hij ligt in het ziekenhuis. Nederlanders geven als het heet is minder uit. Onderzoek laat volgens het AD zien dat tijdens de hittegolf in juni vooral mensen op het platteland thuis bleven. Tegelijk trokken in de steden mensen naar de horeca om verkoeling te zoeken. Uiteindelijk bleek het, toen het weer koeler werd, dat er gemiddeld 4% minder geld was uitgegeven. En de Eredivisie is weer begonnen, maar voor Cambuur was de start na hun promotie niet best. De Friesen verloren thuis met 4-0 van Excelsior. Vandaag zijn er 4 wedstrijden. Daarin komt landskampioen PSV in actie. En ook ADO Den Haag en Willem II, die naar de Eredivisie zijn gepromoveerd. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag met af en toe wat sluierwolken en weinig wind. Temperatuur 23 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nacht.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.bouwmeesters.nl/luister.
1: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
2: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De brand in Rotterdam-Zuid is onder controle. Die brak gisteravond uit in een recyclingbedrijf en zorgde voor veel rook. Daardoor was de Maastunnel uren dicht, maar die is weer open. Er kwamen ook meldingen binnen over een flinke stank, onder meer uit Spijkenisse en Hoogvliet. De brandweer is nog aan het nablussen. De politie is nog op zoek naar de dader van een dodelijke schietpartij in de Haagse wijk Eskamp. De man of vrouw vlucht in een auto, kenteken is bekend, maar de politie heeft de auto nog niet gespot. In Tilburg raakte een man gewond toen hij werd gestoken door twee fietsendieven die hij had betrapt. Die wisten weg te komen. Nederlanders houden de hand op de knip tijdens extreme hitte. ABN AMRO zag dat toen in juni code rood gold, schrijft het AD. Vooral op het platteland bleven mensen binnen. In de steden gingen mensen naar terrassen en gaven daar geld uit. Al met al werd 4% minder uitgegeven dan normaal. En Zandvoort heeft over 2 weken voor het laatst de Formule 1 in huis. Maar het positieve effect zal nog jaren merkbaar zijn. Dat denken de ondernemers daar. De race was volgens hen een geweldige marketingmachine en die stopt niet zomaar ineens. Zo blijft het circuit ook met veel andere races mensen trekken. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag en maar weinig wind. En van noord naar zuid 23 tot 28 graden. Morgen nog iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Erik Kikkebelt.

Peter Faber, Johnny Kaagman en natuurlijk ook muzikant en grondlegger. Ja, Tony Scott, wat kun je erover zeggen? Eigenlijk niets. Je moet zijn muziek laten spreken en misschien doen we dat straks maar even. En we hebben straks natuurlijk een terugblik van beste van afgelopen week. En natuurlijk ook heel veel muziek. Wat dacht je van The King of Pop, Michael Jackson? Je hoort hem nu met die hit uit de 80's, inderdaad. Thriller hoor je nu hier op Twente FM. En zometeen ook Alex Warren en Joe.

Alex Warren, Fever Dream. Natuurlijk hier op jou, in jouw ochtendshow Twente wordt wakker. Daar luister je naar. Michael Jackson hoorde je ook. Thriller. En ik zei net al, Joe, hij komt eraan. Natuurlijk met die heerlijke hit. End.

Blauwe Ruis Bluff hoor je hier in de ochtendshow. Twente wordt wakker. Hartelijk welkom. We zijn nog steeds bij je. En je hoorde Bluff inderdaad. En Joe zat ervoor. End of beginning. Zullen we er nog eentje doen voor streeknieuws? Dat streeknieuws wordt zo meteen gelezen door Tanja.

0: voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
2: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Butters.
3: Want we will live in the brewery, in the brewery.
2: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en scoor je tickets op rockamesh.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote voorraad. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuw in.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemorgen. Het lukt niet om de vrachtwagenheffing op te schorten. Voor vrachtwagens die extra rijden nu het Twentekanaal vanwege de droogte dicht is. Dat laat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat weten. De provincie had erom gevraagd om de heffing tijdelijk op te schorten om ondernemers die vrachtwagens moeten gebruiken te helpen. Maar volgens het ministerie is dat technisch gezien nu niet mogelijk. Een failliete ondernemer uit Almelo raakte na zijn bedrijf nu ook zijn peperdure Porsche kwijt. De curator gaat de cabrio verkopen, zodat de opbrengst daarvan naar de schuldeisers kan. De nieuwwaarde van de auto is bijna 2 ton. De sportwagen stond bij het bedrijf van een Almeloze ondernemer, wiens webwinkel in dierenvoeding failliet was gegaan. Omdat het om een eenmanszaak gaat, is hij daarmee ook privé failliet. En een beveiligingsmedewerker van Café Het Neutje in Hengelo mag zijn werk weer hervatten. De Raad van State oordeelde dat de korpschef van de politie zijn vergunning niet zomaar had mogen intrekken. Het gebeurde 2 jaar geleden omdat de beveiliger toen disproportioneel geweld zou hebben gebruikt tegen een bezoeker van het café. De Raad van State is van mening dat de beveiligingsmedewerker juist deescalerend heeft gehandeld en niet meer geweld heeft gebruikt dan nodig. En dan het weer voor Twente. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af bij 22 tot 24 graden. Het weekend verloopt weer warmer met temperaturen rond de 30 graden.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.

heerlijke muziek van Ilse de Lange. Natuurlijk, Next to Me. Wat is dat toch een prachtige plaat. En de eerste na het streeknieuws was van Queen Radio Gaga. Nou, in dit geval is het Radio Twente Wordt Wakker.

heerlijke plaat van Inner Circle Games People Play. En natuurlijk word je daar vrolijk van op deze zaterdag. De temperaturen gaan trouwens weer omhoog, hè, dit weekend en volgende week ook. We tikken rustig weer de 30 plus aan. Geen probleem. Lost Frequencies zat daarvoor, Rise. Je luistert naar Twente Wordt Wakker. Natuurlijk zometeen ook die internationale artiest Harry Styles. Zometeen met American Girls.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goorn en Nieuwheden.
6: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
9: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis koeltechniek.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Amsterdam zijn vannacht meerdere mensen aangehouden na een achtervolging. Die was volgens AT5 na alweer een inbraak bij een brandweerkazerne. Dit keer in Aalsmeer. Verdachten lieten de auto op een bepaald moment achter en sprongen in het water. Daar kregen agenten ze te pakken. De auto is in beslag genomen. In de Rotterdamse wijk Sjaarloos wordt nog nageblust na de brand in een afvalrecyclingbedrijf gisteravond. Vuur is wel onder controle, zegt de veiligheidsregio. Er kwam veel rook vrij en daarom was de Maastunnel uren dicht. Er hing ook een flinke stank die ver in de omgeving te ruiken was. Er kwamen veel meldingen over binnen. Zeker 3 doden en 3 gewonden bij een Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Er waren ook explosies in Dnipro in het oosten van het land. De Oekraïne heeft grote moeite de aanvallen af te slaan door een gebrek aan Patriot-raketten. Daarbij kunnen de ballistische raketten die Rusland afschiet worden onderschept. En Zandvoort is na dit jaar verdwenen van de Formule 1-kalender, maar de badplaats denkt nog jaren van de effecten te kunnen profiteren. Ondernemers denken dat mensen graag blijven komen en dat de horeca prima blijft draaien. En op het circuit blijft ook van alles te doen dat het publiek naar Zandvoort trekt, zeggen ze. En dan het weer van Weer Online. Flink veel zon en warm vandaag. Van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. Morgen wordt het nog iets warmer. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Erik.

0: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Zij hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bosse bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Daily bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemorgen. Het lukt niet om de vrachtwagenheffing op te schorten. Voor vrachtwagens die extra rijden nu het Twentekanaal vanwege de droogte dicht is. Dat laat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat weten. De provincie had erom gevraagd om de heffing tijdelijk op te schorten om ondernemers die vrachtwagens moeten gebruiken te helpen. Maar volgens het ministerie is dat technisch gezien nu niet mogelijk. Een failliete ondernemer uit Almelo raakte na zijn bedrijf nu ook zijn peperdure Porsche kwijt. De curator gaat de cabrio verkopen, zodat de opbrengst daarvan naar de schuldeisers kan. De nieuwwaarde van de auto is bijna 2 ton. De sportwagen stond bij het bedrijf van een Almeloze ondernemer, wiens webwinkel in dierenvoeding failliet was gegaan. Omdat het om een eenmanszaak gaat, is hij daarmee ook privé failliet. En een beveiligingsmedewerker van Café Het Neutje in Hengelo mag zijn werk weer hervatten. De Raad van State oordeelde dat de korpschef van de politie zijn vergunning niet zomaar had mogen intrekken. Het gebeurde 2 jaar geleden omdat de beveiliger toen disproportioneel geweld zou hebben gebruikt tegen een bezoeker van het café. De Raad van State is van mening dat de beveiligingsmedewerker juist deescalerend heeft gehandeld en niet meer geweld heeft gebruikt dan nodig. En dan het weer voor Twente. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af bij 22 tot 24 graden. Het weekend verloopt weer warmer met temperaturen rond de 30 graden.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

Wat een heerlijke oude bekende dance track uit de jaren 90 van Dance to Trance. Power of American Natives. En El Giro hoorde je als allereerste na het streeknieuws. Ik zei het al, de temperaturen gaan omhoog volgende week. In dit weekend al tippen we weer de 26 graden aan. En daar hoort natuurlijk zomerse muziek bij. Wat dacht je van deze van Patricio Bailando uit de 90s? En zometeen ook

Is toch elke plaat die hij gemaakt heeft de afgelopen 2-3 jaar in goud veranderd of niet? Somber, My Body Isn't Ready. Nou, die van mij wel hoor. Die schreeuwt om jaren 80 muziek. Nou, bij deze, Kim Wilde, Kids in America. Michael Bublé komt er ook aan. Everything. Hele grote hit.

Wat een heerlijke plaat, zeg, van een aantal jaar geleden. Michael Bublé, Everything. En Kim Wilde hoor je ook. Ethisch knijter hier op je radio. Kids in America. Twente wordt wakker. Dat was hem voor deze zaterdag. Morgen een nieuwe uitzending. 2 uur lang Twente wordt wakker. Zometeen om 10 uur. Twente FM Weekend. Ben je erbij? Vind ik heel gezellig. Nog eentje dan dit uur. En die is van Douwe Bob. Funny.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
6: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Vannacht was er opnieuw een inbraak in een brandweerkazerne. Deze keer in Aalsmeer, meldt AT5. Na de inbraak ging een groepje verdachten er vandoor. Er volgde een achtervolging door Amsterdam. Daar sprongen de inbrekers vanuit de auto het water in, waar ze alsnog werden aangehouden. De laatste tijd zijn er veel inbraken in brandweerkazernes. Supermarkten in ons land hebben hun zaakjes meestal goed voor elkaar, maar bij crisissituaties is het al snel chaos. Dat zeggen onderzoekers tegen RTL Nieuws. Alles is zo efficiënt geregeld dat de voorraden vaak klein zijn. Maar door stroomuitval of een cyberaanval zit je dan als winkel al snel met lege schappen, zeggen ze. Het NL-alert van de brand in een recyclingbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos gisteravond is ingetrokken. Dat werd afgegeven omdat er veel rook en stank was door de brand. Naast het bedrijf ligt een pretpark, dat gaat vandaag gewoon open. Mensen die met de auto komen moeten nog even wachten. De weg ernaartoe is nog tot 12 uur afgesloten. Er zijn zeker 3 doden en 3 gewonden bij een Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Er waren ook explosies in Dnipro in het oosten van het land. Oekraïne heeft grote moeite de aanvallen af te slaan door een gebrek aan Patriot-raketten. Daarmee kunnen de ballistische raketten die Rusland afschiet worden onderschept. En dan het weer van Weer Online. Flink veel zon en warm vandaag. Van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. Morgen wordt het nog iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens een korte file en de vertraging is daar nu een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM.

0: zijn even aan het wachten op Jasper.
1: Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
2: Dat weet ik nog niet. Ik ben geen wiskundige leraar, een Duits leraar. Kan het niet controleren? Schade.
3: Twente FM, weekend. Jasper Aanstoot.

zaterdag alweer, 8 augustus. Hartelijk welkom bij Twente FM Weekend. De show werd geopend door Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. En je hoorde net Enrique Iglesias en Nicole Scherzinger, Heartbeat. Toen ik die titel zag, Heartbeat, dacht ik, oh, dat is Don Johnson uit de jaren 80. Maar nee. Misschien dat we die nog even gaan draaien dit weekend. Droevige week, 3 overlijdens hier in Nederland. Johnny Kaagman, Tony Scott en Peter Faber. Allemaal niet meer onder ons. Even kijken of we toch nog even een plaatje kunnen draaien voor zo'n gezamenlijke. Is toch leuk. Er wordt weer gevoetbald, hè. Dat WK is voorbij en dat is maar goed ook, want het sloeg helemaal nergens op, dat WK, laten we eerlijk zijn. Maar de competitie is weer begonnen. Ik neem je straks mee. En natuurlijk muziek.

0: paradise.
1: George Ezra, Green Green Grass hier op jouw radio. En daarvoor Jonas Blue en Malif, Edge of Desire. Zeg, hoe was jouw vakantie? Heb je het een beetje naar de zin gehad? En heb je het gedaan?

0: In excess.
1: You wanna my kind.
0: Need you tonight hier op Twente FM. Welkom bij het Twente FM Weekend. Je luistert ernaar. We hebben nog één plaatje voordat het streeknieuws jouw kant op komt. En die is van George Michael. Too funky. Het streeknieuws wordt gelezen door Tanja. En de eerste na het streeknieuws is ook eentje om te vermelden. Marshmallow en Jelly.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemorgen. Het lukt niet om de vrachtwagenheffing op te schorten. Voor vrachtwagens die extra rijden nu het Twentekanaal vanwege de droogte dicht is. Dat laat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat weten. De provincie had erom gevraagd om de heffing tijdelijk op te schorten om ondernemers die vrachtwagens moeten gebruiken te helpen. Maar volgens het ministerie is dat technisch gezien nu niet mogelijk. Een failliete ondernemer uit Almelo raakte na zijn bedrijf nu ook zijn peperdure Porsche kwijt. De curator gaat de cabrio verkopen, zodat de opbrengst daarvan naar de schuldeisers kan. De nieuwwaarde van de auto is bijna 2 ton. De sportwagen stond bij het bedrijf van een Almeloze ondernemer, wiens webwinkel in dierenvoeding failliet was gegaan. Omdat het om een eenmanszaak gaat, is hij daarmee ook privé failliet. En een beveiligingsmedewerker van Café Het Neutje in Hengelo mag zijn werk weer hervatten. De Raad van State oordeelde dat de korpschef van de politie zijn vergunning niet zomaar had mogen intrekken. Het gebeurde 2 jaar geleden omdat de beveiliger toen disproportioneel geweld zou hebben gebruikt tegen een bezoeker van het café. De Raad van State is van mening dat de beveiligingsmedewerker juist deescalerend heeft gehandeld en niet meer geweld heeft gebruikt dan nodig. En dan het weer voor Twente. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af bij 22 tot 24 graden. Het weekend verloopt weer warmer met temperaturen rond de 30 graden.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Heerlijke plaat van Davina Michel, duurt te lang. En de eerste naastreeknieuws was inderdaad van Marshmallow en Jelly Roll, Holy Water. Zometeen de uitslagen uit de Eredivisie en de planning daarvan voor de zaterdag en de zondag. Geen plaatje van Hall & Oates, Man Eater hoor je nu. En zometeen die hele grote knijter uit de jaren 90 van de London Beat. I've been thinking about you.

0: Wat een grote hit was dat in de jaren 1990. I've been thinking about you van de London Beat.
1: Twente FM, sportnieuws.
0: En ik zei het al, de competitie is weer begonnen, de Eredivisie. En ik wil je even meenemen aan uitslagen en de planning voor dit weekend. Er was één wedstrijd gisteravond op vrijdag. Cambuur ontving Excelsior en de competitiestart voor Cambuur was desastreus. Het werd 0-4 daar in Leeuwarden, dus dat is werk aan de winkel. Wedstrijden voor vandaag, 4:30, NEC tegen Telstar, Go Ahead Eagles, Willem II, PSV tegen Fortuna. En na de nederlaag in de Johan Cruijffschaal van PSV is het ook tijd dat ze daar weer de puntjes gaan pakken. AZ tegen ADO om 9 uur. En dan schuiven we even door naar de zondag. 12:15, een Rotterdams onder onsje tussen Sparta en Feyenoord. PEC Zwolle ontvangt Ajax in de opener. Groningen-Utrecht en Heerenveen tegen FC Twente. Dus dan kun je daar weer lekker naartoe werken. En dan is het heerlijk. En dan ook nog straks weer de Champions League. En de Europa League en de Conference League. Want ja, en Ajax en Twente hebben daar ook goede zaken gedaan. We gaan even muziek draaien van Lady Gaga. Dit is...

Rudimental featuring John Newman. Wat een leuke plaat is dat. Je moet er altijd een beetje om lachen. Feel the Love. Lady Gaga zat ervoor. Paparazzi. Nog eentje dan in dit uur. En dan zometeen nog een heel uur vol met muziek. En heerlijke voetbaluitslagen. Dit is Shawn Mendes. Mercy. En Sam Fender. En Olivia Dean. Gooi je ook. Zometeen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
7: 28 en...

0: Agent hield de vier aan en namen de auto in beslag. Het was al de zoveelste inbraak in een brandweerkazerne in korte tijd. Of er wat is gestolen is niet bekend. Een zwaar gewonde bij een steekpartij in Meidrecht vannacht. Volgens RTV Utrecht is niet duidelijk wat er precies aan vooraf ging. In Den Haag werd vannacht geschoten in een huis en daarbij kwam een vrouw om het leven, de bewoonster. Intussen is in een ander huis een verdachte aangehouden. Nu het waterpeil in de Rijn tot een record lage stand is gezakt, laat Duitsland het verbod op vrachtvervoer op zondag tijdelijk los. Het geldt deze hele maand niet in vier deelstaten. Anderen denken erover na. Door vrachtwagens ook op zondag te laten rijden, blijft de bevoorrading van winkels op peil, nu vervoer over water lastig is. En Rusland zegt dat het in Oekraïne een fabriek heeft aangevallen waar lange afstandswapens worden gemaakt. Met bewijzen komen ze niet en Oekraïne zegt er ook niets over. Het kan een tegenreactie zijn omdat Oekraïne en Rusland vaak distributiecentra van een grote webwinkel aanvalt. Daar worden onder meer onderdelen voor drones verkocht. En dan het weer van Weer Online. Zonnig en warm, van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. En morgen wordt het nog iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de grens is de vertraging 10 minuten. En op de A12 de andere kant op tussen Westervoort en Knopend Grijs wordt er ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
3: Twente FM. We zijn even aan het wachten op Jasper.
4: Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
2: Twente FM weekend.

Dit zijn de leuke uuropeners op je radio. Lisa Stansfield, The Real Thing en Dr. Elben Sing Hallelujah. Welkom in uur 2 van Twente FM Weekend. Het uur staat vol met heerlijke muziek. Neem deze, Nederlands product. Dit is Sonja, It's Only Love. En zometeen ook Chef Special, Level 42, Gracie Abrams. En ik heb ook uitslagen van de eerder.

Wat een stem heeft deze dame, zegt Gracie Abrams. I love you, I'm sorry. En je hoorde inderdaad al. Chef Special, Miracles. Zometeen Tanja met het streeknieuws voor jou. Nog eentje van Bruno Mars. Wat heeft hij gas gegeven in de arena, zeg, voor de grote vakantie. On My Soul hoor je nu. En Lee and Rhymes als eerste.

0: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
1: Want we will live in the brewery.
0: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
2: Oh nee, mijn ruit. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Op de Beethovenlaan in Hengelo is vrijdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een aanrijding tussen twee auto's. Door de klap belandde een van de voertuigen op de middengeleide. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwondingen is niets bekend. De Beethovenlaan was na het ongeval in beide richtingen afgesloten voor verkeer. Beide auto's raakten beschadigd. De politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de aanrijding. De politie heeft 4 verdachten aangehouden voor de oplichting van 3 ouderen in Enschede en Lonneker. De verdachten deden zich eind vorige maand voor als politieagenten. Ze belden hun slachtoffers met het verhaal dat er in de buurt was ingebroken en dat waardevolle spullen veiliggesteld moesten worden. Zo maakten ze sieraden, contant geld en pinpassen buit. De 4 verdachten, afkomstig uit Emmen en Emmekom-Paskum, werden kort daarna aangehouden. Bij hen is een deel van de buit teruggevonden. 2 verdachten zitten nog vast, het onderzoek loopt nog. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt vandaag een graad of 27 gemiddeld. Daarbij staat een zwakke wind uit zuidoostelijke richting. Ook morgen is het droog en warm, met plaatselijk zeker 30 graden.
7: Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten... en op de A12 de andere kant op ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

David Guetta en Sia, Beautiful People in Can't Find the Moonlight natuurlijk van Leah Rimes hoorde je ook. Dat is eerste naar het gestreken. Dit is een oude bekende van Madness uit de jaren 80, Our House. Zometeen neem ik je mee in de uitslag en de planning van de Eredivisie. Want ja, die is weer begonnen, dus het breekt weer helemaal los. Hartstikke leuk. Maroon 5 trouwens hoor je ook zometeen. Makes me wonder.

0: Maroon 5 makes me wonder. Heerlijke platen. Madness hoorde je ook. Our House.
1: Twente FM. Sportnieuws.
0: Ik neem je even mee in de uitslagen en de planning van de Eredivisie. Vrijdagavond was de 1 wedstrijd. Cambuur ontving Excelsior en ging onderuit met 0-4. Dat is wat werk aan de winkel voor de promovendus. Wedstrijden voor vandaag. De zaterdag NEC tegen Telstar om 16:30. Go Ahead Eagles tegen Willem II om 19:45. Om 20:00 PSV tegen Fortuna Sittard. En om 21:00 AZ tegen ADO Den Haag. Wedstrijden voor de zondag. Rotterdams onder onsje om 12:15. Sparta tegen Feyenoord. Om 14:30 PEC Zwolle tegen Ajax. Groningen tegen Utrecht. Om 16:45 Heerenveen tegen Twente. En dan hebben we natuurlijk ook Twente en Ajax gevoetbald in de Conference League. En allebei gewonnen. Dat is een goed vooruitzicht voor de beide clubs. Heerlijke muziek van Morgan Wallen. Love Somebody. En zometeen ook de Christians. The Harvest for the World.

Christian's Harvest for the World. Wat een mooie plaat blijft dat, zeg. Hey, je luistert naar Twente FM Weekend, maar de tijd zit er bijna op. Ik denk dat er nog twee plaatjes voor je klaarstaan, waarvan één van die twee is van de Spice Girls met Stop. En die andere is van Taylor Swift. I knew it, I knew it. En dan zometeen natuurlijk Henk Ketting. Wie kent Henk? Wie kent hem niet? Heel veel plezier. Morgen een nieuwe uitzending van Twente FM Weekend. Hey, fijne zaterdag.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
6: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl.

0: water moeilijk is. Bij een ongeluk in het Zeeuwse Westkapelle zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt. De auto, waar 4 mensen in zaten, raakte van de weg en daarbij werd iemand naar buiten geslingerd. De bestuurder, een jongen van 19, wordt ervan verdacht dat hij het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij is zijn rijbewijs kwijt. En het is druk op de wegen in de vakantielanden, zegt de ANWB. Dat komt door mensen die nog op vakantie gaan, maar ook door terugkerend verkeer. In Italië is er vertraging naar de Brennerpas en richting Rimini. In Frankrijk sta je op delen van de A7 en de A9 naar het zuiden vast. En ook vanuit Bordeaux naar Spanje. En dan het weer van Weer Online. Veel zon bij 23 tot 28 graden. Vanavond blijft de zon nog lang schijnen. Morgen nog iets warmer. Dan kan het in het zuidoosten lokaal 32 graden worden. En tot zover het AB-nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens 10 minuten oponthoud. A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Duiven en Arnhem-Noord, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente.

Van Weekend Henk op deze zaterdagmiddag. Hey, goedemiddag. Leuk dat je erbij bent. Blijf er zeker bij. De komende 3 uur ben ik op je radio met lekkere muziek en streeknieuws. Ja, en alles wat er nog voorbij komt. Hè. Dat kan van alles zijn. Een plaatje wat jij aanvraagt. Iets wat er gebeurt op dat moment in de wereld. Waarvoor we vinden dat jij het moet weten.

lekkere muziek en ik ga gewoon 3 plaatjes draaien. Gewoon 3 willekeurige plaatjes. Wat dacht je van Sam Veld, Stevie Wonder en deze Cameron Whitecamp? Ja, dat wel leuk. Een leuk lijstje van 3. Zometeen een overzicht van wat er gebeurt op deze dag en wie zijn de jarig.

Me Amor. Je hoorde Sam Veld op Twente FM. Goedemiddag. Als je net je radio inschakelt, welkom bij Weekend Henk hier op Twente FM. En ik heb een overzicht voor je van wat er allemaal gebeurde op deze 8 augustus. Nou, we gaan naar 1969, want toen maakte fotograaf Ian McMillan een van de beroemdste foto's uit de muziekgeschiedenis. Namelijk die van de Beatles op het zebrapad van Abbey Road in Londen. En nog een mooi popfeitje, want in 1964 traden de Rolling Stones voor het eerst op in Nederland. Het concert in het Koerhuis in Scheveningen liep echter volledig uit de hand en moest snel worden afgebroken vanwege ongeregeldheden. En in 2020 werd YouTube-ster Nicky de Jager, beter bekend als Nicky Tutorials, in haar woning in Uden overvallen. De daders bedreigden haar met een vuurwapen en ging buiten vandoor. Jarig vandaag. Nou, dat is ook een mooie lijst, hoe kan ik je vertellen. Wat dacht je van Louis van Gaal? Dustin Hoffman, de acteur, wordt alweer 89 vandaag. En die heet, oftewel David Evans. Ja, van U2, die is ook jarig vandaag. Ben je ook jarig? Van harte gefeliciteerd natuurlijk, namens iedereen hier bij Twente FM. En laten we dan ook maar een toepasselijk plaatje draaien van U2. Waarom ook niet? Hier is die Unforgettable Fire.

Sarah en Best Friend op 2FM. Even op het klokje kijken, het is bijna tijd voor een overzicht van het laatste streeknieuws. Krijg je naar deze plaat van Remmen en The Moment. We're back.

0: bewaar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Op de Beethovenlaan in Hengelo is vrijdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een aanrijding tussen twee auto's. Door de klap belandde een van de voertuigen op de middengeleide. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwondingen is niets bekend. De Beethovenlaan was na het ongeval in beide richtingen afgesloten voor verkeer. Beide auto's raakten beschadigd. De politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de aanrijding. De politie heeft 4 verdachten aangehouden voor de oplichting van 3 ouderen in Enschede en Lonneker. De verdachten deden zich eind vorige maand voor als politieagenten. Ze belden hun slachtoffers met het verhaal dat er in de buurt was ingebroken en dat waardevolle spullen veiliggesteld moesten worden. Zo maakten ze sieraden, contantgeld en pinpassen buit. De 4 verdachten, afkomstig uit Emmen en Emmekom-Paskum, werden kort daarna aangehouden. Bij hen is een deel van de buit teruggevonden. 2 verdachten zitten nog vast, het onderzoek loopt nog. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt vandaag een graad of 27 gemiddeld. Daarbij staat een zwakke wind uit zuidoostelijke richting. Ook morgen is het droog en warm, met plaatselijk zeker 30 graden.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van dat land staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens een kwartier vertraging. A12 Duitse grens richting Utrecht. Voor Arnhem-Noord 10 minuten oponthoud. De N348 Doesburg richting Zutphen. Voor Dieren 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste.

Earth, Wind & Fire en Star op Twente FM. En daarvoor Pink, Never Gonna Not Dance Again. Ook zo'n titel waar je lekker over kan struikelen als deze op je zijnde. Streeknieuws voor je, want een nieuwe reisorganisatie, Wij Reizen Samen Twente, wil dat de provincie strenger eisen stelt aan de treinverbinding tussen Zutphen en Oldenzaal. Volgens de beweging moet er elke dag en ook in de avonden en weekenden minimaal iedere half uur een trein rijden. En nu is dat op verschillende momenten niet het geval. Vooral op zondag en in de late avond rijden op delen van het traject slechts één keer per uur een trein. Ook vindt de organisatie dat er meer zitplaatsen moeten komen. Volgens Wij Reizen Samen is het niet acceptabel dat reizigers tijdens de spits regelmatig moeten staan. De oproep komt nu omdat de provincie Overijssel Gelderland werkt aan een aanbesteding van de treinverbinding vanaf 2028. De nieuwe voerder gaat alleen 4 jaar exploiteren tot de spoorlijn vanaf 2032 geëlektrificeerd wordt. Wij Reizen Samen Twente bestaat uit reizigers, klimaatgroepen en medewerkers uit het openbaar vervoer. De organisatie pleit daarnaast voor openbaar vervoer dat weer volledig in de handen komt van de landelijke organisaties. Dus niet in particuliere handen. Nee, dat vinden ze maar niks. Nee, gewoon bij de overheid. Schijnt beter te zijn. Hey, leuk dat je luistert. Zo meteen Niels de Lange, Eva Max, maar eerst deze Incognito en Jocelyn Brown en Always There.

rechtstreeks vanuit Twente. Muziek waar je gelukkig van wordt. Dit is Twente FM.

Ilse de Lange op Twente FM. En The Great Escape en voor Eva Max, Kings and Queens op Twente Radio. Weet je wat lekker is? Een ontbijtje op bed. Dat vind ik nou wel lekker. En misschien, als ik heel lief ben, krijg ik morgen, zondag. Oh, kijk er nu al naar uit.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
7: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets, heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Betogers van Extinction Rebellion voeren weer actie op de A12 bij Den Haag. Zo'n 70 mensen zijn de weg opgelopen die de stad uitgaat. Eerder hadden ze zich met spandoeken en vlaggen verzameld op een kruising. Daar hielden ze het verkeer tegen, wat ze op veel getoeter kwam te staan. De actie was niet aangekondigd. Er is een man opgepakt die ervan verdacht wordt betrokken te zijn bij twee steekpartijen vanochtend in Rotterdam. Daarbij raakten twee mensen gewond. De man zou zijn slachtoffers willekeurig hebben gekozen. De steekincidenten waren een half uur na elkaar. Volgens de politie reed de man in een auto van de ene naar de andere plek. De brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam is helemaal uit, meldt de brandweer. Vuur ontstond gisteravond in een berg bouwafval en zorgde voor veel rook en stank. Vanwege de rookoverlast was de Maastunnel urenlang dicht. Een pretpark in de buurt kon vandaag open, maar is pas sinds 12 uur ook weer met de auto bereikbaar. En straks is in Amsterdam de World Pride March, een demonstratie voor meer gelijkheid voor LHBTI'ers, maar ook het vieren van de diversiteit. Duizenden mensen worden er verwacht. Er worden vlaggen meegedragen van landen waar homoseksualiteit strafbaar is. De tocht eindigt op het Museumplein. Daar is het slotconcert van World Pride. En dan het weer van Weer Online. Veel zon bij 23 tot 28 graden. Vanavond blijft de zon nog lang schijnen. Morgen nog iets warmer. Dan kan het

Tran en Wake Me Up Before You Go Go. Aan het begin van het tweede gedeelte van Weekend Henk. Hier op de zaterdagmiddag bij Twente FM. Ik zei het al, de lekkere muziek. Brian, die vroeg een plaat aan. Die zegt, Henk, zou je de laatste van Teddy Swims willen draaien? Mr. Know It All.

bij zit. We komen er nog even mee met de laatste trein van John Mayer. Op weg naar huis, last train home op Twente FM. Goedemiddag, fijn dat je erbij bent. Volgende week woensdag, 12 augustus, is er een grote zonsverduistering te zien. En wie het fenomeen goed wil bekijken, doet er goed aan om nu al een eclipsbril te kopen. Alleen met een gecertificeerde eclipsbril doe je dit veilig zonder permanente oogschade. Dat de zonsverduistering volgende week tot de verbeelding spreekt, vindt men ook bij Cosmos Sterrenwacht in later op, maar al te goed. Een speciale kijkevenement is geheel uitverkocht, evenals de eclipsbrillen die online te koop waren. Nu is er alleen nog een beetje hoop op goed weer. En ik heb nog een tip voor je. En dat deden wij vroeger. Een plaatje maken met een gaatje erin. En dan op een wit vel papier. Dat kan je het ook heel goed zien. Moet maar eens even gaan opzoeken hoe je dat precies doet. Vind je vast wel een filmpje van op YouTube.

0: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
4: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biskin Park en Buckers.
5: Want we will live in the brewery.
4: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Op de Beethovenlaan in Hengelo is vrijdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een aanrijding tussen twee auto's. Door de klap belandde een van de voertuigen op de middengeleide. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwondingen is niets bekend. De Beethovenlaan was na het ongeval in beide richtingen afgesloten voor verkeer. Beide auto's raakten beschadigd. De politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de aanrijding. De politie heeft 4 verdachten aangehouden voor de oplichting van 3 ouderen in Enschede en Lonneker. De verdachten deden zich eind vorige maand voor als politieagenten. Ze belden hun slachtoffers met het verhaal dat er in de buurt was ingebroken en dat waardevolle spullen veiliggesteld moesten worden. Zo maakten ze sieraden, contant geld en pinpassen buit. De 4 verdachten, afkomstig uit Emmen en Emmekom-Paskum, werden kort daarna aangehouden. Bij hen is een deel van de buit teruggevonden. 2 verdachten zitten nog vast, het onderzoek loopt nog. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt vandaag een graad of 27 gemiddeld. Daarbij staat een zwakke wind uit zuidoostelijke richting. Ook morgen is het droog en warm, met plaatselijk zeker 30 graden.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 20 minuten oponthoud. A12 Duitse grens richting Utrecht voor knooppunt Grijshoort 5 minuten. De A348 Arnhem richting Doesburg. Voor afrit Doesburg 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte.

jaren 80 met hun Respectable in de hitparade. En de voor Rick Astley, ook uit de jaren 80. Ook zo'n knijter van hit, Never Gonna Give You Up. En dit is Savage Garden, I Want You.

veilig zijn. Daarom roept Vitens ook Omeloers op om rustig aan te doen met het waterverbruik deze weken. Op warme dagen ligt het verbruik namelijk 40% hoger, terwijl er weinig aanvoer is van water. Tips, douche dus korter. Gebruik de regenton om de tuin te sproeien en vul niet iedere dag het zwembadje met vers water. Maar ja, goed, dat geldt natuurlijk niet alleen voor Almelo, geldt voor de meeste gemeentes natuurlijk in Overijssel. Dat je gewoon een beetje voorzichtig moet zijn met het drinkwater. Het is schaars. Ja, vandaar. Even terug naar de diëtisch. De verrukkelijke eties op je radio. We luisteren allemaal naar Toto. Aan een aantal is. En dit was even de grootste. Hold the line.

te zijn. Roxy Dekker en Loser op Twent FM. Hey, leuk dat je luistert. Twent FM, 24 uur 7 dagen in de week te beluisteren op de radio. En te volgen natuurlijk via 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
8: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault-dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijven.

0: dagen mag er onder meer in het Westland geen water meer uit sloten en kanalen worden gehaald. Het zorgt voor veel stress bij de tuinders. Een van de opties is om zoet oppervlaktewater met tankwagens naar het gebied te rijden. De Iraanse Nationale Garde zegt dat de Straat van Hormuz pas weer open gaat als Amerika akkoord gaat met de Iraanse voorwaarden. Daarin mogen schepen uit Iran niet langer worden geblokkeerd en blijft Amerika uit de buurt van de belangrijke zeestraat. Dat Amerika met Oman onderhandelt over de Straat van Hormuz staat daar volgens Iran buiten. En PSV heeft de Japanse international Kodai Sano vastgelegd. Hij tekent voor 5 jaar. Sano speelde de afgelopen 3 jaar bij NEC. Zelf noemt hij zijn transfer de ideale vervolgstap in zijn carrière. Ik ga voor PSV strijden met alles wat ik in me heb, zegt hij. PSV had hem al een tijdje in het vizier en verwacht veel van hem. En dan het weer van Weer Online. Veel zon bij 23 tot 28 graden en een beetje wind. Vanavond blijft de zon nog lang schijnen. Morgen nog iets warmer. Dan kan het in het zuidoosten lokaal 32 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staat een file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente.
3: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
2: Hier komt Twente samen.
3: Dankjewel
2: dat ook jij erbij bent.
3: Twente FM. Weekend Henk. Henk Ketting.

Kid Laroi en Without You. En daarvoor die leuke Wax and Building a Bridge to Your Heart. En dit is ook leuk. Suzanne en Freek. Nooit meer regen.

To the Rhythm. We gaan eens even naar Oldenzaal, want een opgeruimde buurt is een stuk aangenamer. En ook Oldenzaalers kunnen hier zelf iets aan doen. Afvalinzameler Twente Milieu stimuleert mensen graag om zelf zwerfafval op te ruimen. Bijvoorbeeld in hun eigen buurt, met buurtgenoten of elders in de Boeskoolstad. En de gemeente ondersteunt dit soort opruimacties dan door de zwerfafvalaanhanger ter beschikking te stellen. Hierin zit alle benodigde materialen voor een goede opruimactie, zoals een afvalgrijper, handschoenen en veiligheidshesjes. Kijk voor de aanvraag van de aanhanger even op de website van twentemilieu.nl/aanhanger. twentemilieu.nl/aanhanger als je denkt van leuk, die aanhanger kan ik wel even gebruiken. Tot aan het streeknieuws. Bruno Mars. Hier is Risk It All.

0: Woonscentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Luxe.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. Jan Eshuis wordt de nieuwe interim gemeentesecretaris van Lossen. Hij begint daar maandag en neemt tijdelijk de taken over van Alwin Oortgiessen, die onlangs is vertrokken. Eshuis heeft ruime ervaring binnen de gemeentelijke wereld. Zo was hij 11 jaar gemeentesecretaris in Hengelo en werkte hij het afgelopen jaar in diezelfde functie op interimbasis bij de gemeentehof van Twente. Volgens burgemeester Jeroen Diepemaat kent Eshuis de regio goed en is hij daarmee een waardevolle aanvulling. De interim gemeentesecretaris blijft tot eind dit jaar in Lossen. Ondertussen zoekt de gemeente verder naar een vaste opvolger. De GGD Twente is begonnen met het benaderen van mensen voor de coronaprik aan huis. Alleen mensen die vorig jaar ook zo'n beschermende vaccinatie aan huis ontvingen, worden hiervoor actief benaderd. Het gaat dan om mensen die door een ernstige ziekte of beperking niet naar een priklocatie kunnen komen. De GGD Twente belt deze groep vanaf nu tot en met 25 augustus. De GGD benadrukt dat ze alleen naar een naam, adres en woonplaats vragen om te controleren of ze het juiste dossier hebben. Er wordt nooit gevraagd naar een BSN of bankgegevens. Blijf hier dus alert op, met het oog op criminelen die zich voordoen als de GGD. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt vandaag een graad of 27 gemiddeld. Daarbij staat een zwakke wind uit zuidoostelijke richting. Ook morgen is het droog en warm, met zo'n 31 graden.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens staat voor de grens een file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl. Twente FM, Weekend Henk.

nog steeds op, hè? De dames van Lois Lane trekken regelmatig door het land. En dan hoor je deze plaat ook waarschijnlijk wel voorbij komen. Fortune Fairy Tales. Je hoort hem nu nog even op je radio. Op je radio hoor je nu ook Fleetwood Mac en The Little Lies.

Lenny Kravitz en Always on the Run. En hij staat er alweer helemaal klaar voor. En zometeen na 3 uur, hoe hem dan ook hier op de radio. Ik heb het over Michel Otter en zijn Ottershow. Ik ben er morgen weer vanaf 12 uur voor een frisse aflevering van Weekend Henk. Ik zou zeggen, tot morgen. Laatste plaat die ik aankondig is Gloria Estefan. Oye mi canto, oftewel, hear my voice.

0: verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens en toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek, dan heb je demonstratierecht, maar je blijft met je vingers van andere mensen af en gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Extinction Rebellion heeft geheel onverwacht de A12 bij Den Haag geblokkeerd. Maar de politie heeft de actievoerders 1 voor 1 weggehaald. Ze zijn met bussen afgevoerd en de A12 is dus weer vrij. Extinction Rebellion gebruikt deze plek wel vaker om te demonstreren. En daarmee vragen ze aandacht voor het klimaat. Er is een grote bosbrand bij het Gardameer in Italië, dat ook een belangrijke vakantiebestemming is voor Nederlanders. Het vuur en de rook zijn zo heftig dat zeker 200 mensen geëvacueerd zijn. Ze verbleven in een hotel en vakantiehuisjes. De brand is moeilijk te bestrijden door de harde wind. Er was weer een drone-incident in een NAVO-land. Dit keer ontplofte er een bij een belangrijke gasleiding in Bulgarije. Die loopt van Turkije via Bulgarije naar Oekraïne en raakte niet beschadigd. De premier zegt dat er nu uitgezocht wordt van wie die drone was. Deze week waren er ook al incidenten met drones in Duitsland. En een opvallende poging tot diefstal vannacht in Delft. Dieven probeerden daar een lading illegale sigaretten terug te stelen. De sigaretten waren namelijk eerder in beslag genomen en de bestelbusjes waarin ze zaten stonden bij het politiebureau, achter het hek. De verdachten werden betrapt en zijn opgepakt, meldt RTL. Dan het weer van Weer Online. Er is volop zon, het is droog en de temperatuur is zo'n 22 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang lekker. Morgen opnieuw zonnig en dan nog een stuk warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

Bones van de Imagine Dragons bij de Auto Show op de zaterdagmiddag. Ja, eventjes zonder Michel, die geniet van een welverdiend weekend. Die heeft de afgelopen weken natuurlijk veelvuldig ingevallen. Niet alleen de middag, maar ook de ochtend al. Dus ja, die is wel even toe aan een lekker weekendje. Hey, vandaag nog weer een Boeskolle is los in Oldenzaal. Er is van alles te doen, gaan we het zo meteen over hebben. En natuurlijk ook allerlei andere activiteiten. Want ja, kijk eens naar buiten. Het is een prachtige zomerdag. Het was vandaag zo'n 30 graden. En ja, we mogen niet klagen, om het maar even zo te zeggen. Hey, zometeen muziek van Santana en Michelle Branch met The Game of Love. Ook Greg David komt er nog aan. Maar dit is Cameron Whitecomb. Dit is King.

Van Dikhout en Stil in Mei bij de Autoshow op deze zaterdagmiddag. Ja, ik had het er net al even over. De Boeskool is los. Op dit moment bezig onder andere de Boeskool Bad Eendjes Race. Ja, die heb ik vorig jaar zelf ook gezien. Altijd leuk om even mee te maken. Maar er is vanavond natuurlijk nog veel meer te doen. Onder andere Summer in the City op de Ganzenmarkt natuurlijk. Met daar een best een leuke line-up. En het is dit jaar gratis, hè? Dus je kunt er gewoon voor niks naartoe. Het enige waar je ervoor moet doen is even naartoe fietsen. Of misschien even met het openbaar vervoer als je niet in Oldenzaal woont. Maar het is zeker de moeite waard. Want ja, een lekkere zomeravond, dat gaat het zeker worden. Niet te warm, niet te koud. En precies goed, ja. Dus ik zou zeggen, als je er naartoe wil en je wil graag weten wat er allemaal op het programma staat, kijk dan even op boeskoolislos.nl. Daar staat het allemaal op. Zometeen wordt je bijgepraat over het laatste nieuws uit je eigen streek. Ook Robert van Hemert komt er nog aan met Zandloopster. Maar

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
2: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
3: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
4: Want we will live in de brouwerie.
3: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. Jan Eshuis wordt de nieuwe interim gemeentesecretaris van Lossen. Hij begint daar maandag en neemt tijdelijk de taken over van Alwin Oortgiezen, die onlangs is vertrokken. Eshuis heeft ruime ervaring binnen de gemeentelijke wereld. Zo was hij 11 jaar gemeentesecretaris in Hengelo en werkte hij het afgelopen jaar in diezelfde functie op interim basis bij de gemeentehof van Twente. Volgens burgemeester Jeroen Diepemaat kent Eshuis de regio goed en is hij daarmee een waardevolle aanvulling. De interim gemeentesecretaris blijft tot eind dit jaar in Lossen. Ondertussen zoekt de gemeente verder naar een vaste opvolger. De GGD Twente is begonnen met het benaderen van mensen voor de coronaprik aan huis. Alleen mensen die vorig jaar ook zo'n beschermende vaccinatie aan huis ontvingen, worden hiervoor actief benaderd. Het gaat dan om mensen die door een ernstige ziekte of beperking niet naar een priklocatie kunnen komen. De GGD Twente belt deze groep vanaf nu tot en met 25 augustus. De GGD benadrukt dat ze alleen naar een naam, adres en woonplaats vragen om te controleren of ze het juiste dossier hebben. Er wordt nooit gevraagd naar een BSN of bankgegevens. Blijf hier dus alert op, met het oog op criminelen die zich voordoen als de GGD. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt vandaag een graad of 27 gemiddeld. Daarbij staat een zwakke wind uit zuidoostelijke richting. Ook morgen is het droog en warm, met zo'n 31 graden.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

face. Oscar and the Wolf bij Door de Midden. Oh. Daar ging ik al. Ja, bijna hetzelfde tijdstip. Ik bedoel natuurlijk de Otto Show op zaterdagmiddag. Hey, ben je op de camping of ben je misschien lekker thuis aan het klussen? En ben je aan het voorbereiden op het komende schooljaar wat weer gaat beginnen? Heb je kinderen thuis bijvoorbeeld? Dan wrijf je al stiekem in je handjes, want over een week dan moeten ze weer naar school. En dan keert de rust in huis weer een beetje terug, hè? Ja, heel veel ouders die zitten te wachten met smart op dat moment, kan ik je vertellen. Zometeen Kaoma, om het een beetje zomers te houden. Niet de Lambada, maar de Dansando Lambada. Ook een leuke plaat van ze. Iets minder bekend, maar nog steeds lekker zomers. Maar eerst deze, de Purple Disco.

Boston Poets en The Sky Is On Fire. Nou, als je naar buiten kijkt, dan staat er inderdaad iets aan de hemel wat lekker fel brandt vandaag. Wel goed insmeren, want de UV-index is hoog vandaag. Dat komt omdat het gisteren een beetje bewolkt is geweest. Vandaag vrij helder. Kijk maar eens naar buiten. Lekker man. Zomer op je radio, ook hier bij Twente FM. Zometeen nog incognito, maar dit is Leona Lewis. Dit is Bleeding Love.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
9: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Daily bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
10: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp.
12: Er zijn 2 mannen opgepakt voor een steekpartij vanochtend in Meidrecht, tussen Amsterdam en Utrecht. Agenten troffen daar een zwaargewonde man aan van 30 jaar. Hij is er nog altijd slecht aan toe, zegt de politie. Die zoekt nog uit of de mannen elkaar kennen en wat het motief voor de steekpartij was. En de politie heeft ongeveer 50 klimaatactivisten van de A12 gehaald. Ze liepen om 12 uur de weg op en bleven daar ongeveer 2 uur zitten. Daarna kreeg de politie de opdracht om ze weg te halen en af te voeren met een bus. De demonstratie van Extinction Rebellion was niet aangekondigd. Op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig komt een speciale radar die drones van een grotere afstand kan zien aankomen. Aanleiding is een incident van deze week waarbij een drone met explosieven uit de lucht werd gehaald door medewerkers. Het vliegveld van Leipzig wordt ook gebruikt door het Oekraïense leger. En de bosbrand die deze week woedde in Valkenswaard is weer opgelaaid, schrijft Omroep Brabant. Wandelaars zagen rookpluimen en sloegen meteen alarm. De brandweer heeft het vuur intussen gedoofd, maar is nog wel aan het nablussen. Ook wordt een aantal bomen voor de zekerheid gekapt. Dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en 22 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. Vanavond blijft het lang lekker. En morgen krijgen we hetzelfde als vandaag, maar dan warmer. 28 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM.

Way of the World, Tina Turner bij Twente FM. Het is de zaterdagmiddag op Twente FM met lekkere muziek. Zometeen nog de nieuwe muziek van Yves Berendsen. Hele leuke plaat, misschien is het tijd. Maar eerst Bizarre Inc. Dit is I'm Gonna Get You.

Fire, Rag & Bone Man bij 20FM. Hey, het is zaterdagmiddag en ik denk dat de meeste mensen vanmiddag hetzelfde idee hebben als ik. Barbecuen. Ja, dat dacht ik ook vanmiddag voordat ik naar de studio kwam. Dacht ik van, ik ga even naar de supermarkt eens even kijken of er nog wat lekkers te koop is. Nou, het was karig om het maar zo te zeggen. Misschien dat ik op het verkeerde moment was. Maar wij gaan echt oer-Hollands barbecuen met een... Het blijkt een hamburgertje van de Mora en een braadworstje. Ja, met een beetje pindasaus, een beetje stokbrood. En dat vind ik altijd wel met barbecue, hè. Dat stokbrood, ja, je vervreet je altijd in het stokbrood... en dan komt het vlees van de barbecue en dan denk je toch van... Wow, ja, nou ja, hoeft eigenlijk niet meer. Nou ja, goed, hè, typisch Nederlands barbecue weer. Hey, zometeen tijd voor het streeknieuws. Word je bijgepraat over al het laatste nieuws uit Twente. En dit is Yves Berendsen, misschien...

0: Spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
5: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzink Bouwmaterialen.eu.
6: Hou je huis cool, Knippers, zonwering heeft een heleboel.
7: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
6: Hou je huis cool, Knippers, zonwering heeft een doel.
7: De schaduwmakers uit het oosten.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. Jan Eshuis wordt de nieuwe interim gemeentesecretaris van Lossen. Hij begint daar maandag en neemt tijdelijk de taken over van Alwin Oortgiezen, die onlangs is vertrokken. Eshuis heeft ruime ervaring binnen de gemeentelijke wereld. Zo was hij 11 jaar gemeentesecretaris in Hengelo en werkte hij het afgelopen jaar in diezelfde functie op interimbasis bij de gemeentehof van Twente. Volgens burgemeester Jeroen Diepemaat kent Eshuis de regio goed en is hij daarmee een waardevolle aanvulling. De interim gemeentesecretaris blijft tot eind dit jaar in Lossen. Ondertussen zoekt de gemeente verder naar een vaste opvolger. De GGD Twente is begonnen met het benaderen van mensen voor de coronaprik aan huis. Alleen mensen die vorig jaar ook zo'n beschermende vaccinatie aan huis ontvingen, worden hiervoor actief benaderd. Het gaat dan om mensen die door een ernstige ziekte of beperking niet naar een priklocatie kunnen komen. De GGD Twente belt deze groep vanaf nu tot en met 25 augustus. De GGD benadrukt dat ze alleen naar een naam, adres en woonplaats vragen om te controleren of ze het juiste dossier hebben. Er wordt nooit gevraagd naar een BSN of bankgegevens. Blijf hier dus alert op, met het oog op criminelen die zich voordoen als de GGD. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt vandaag een graad of 27 gemiddeld. Daarbij staat een zwakke wind uit zuidoostelijke richting. Ook morgen is het droog en warm met zo'n 31 graden.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staat een file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Ja, ik krijg hier altijd een instant cocktail vibe van. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Jonas Blue en Malief met Edge of Desire. Maar ja, met deze temperaturen en deze ja, mooie blauwe lucht erbuiten word je daar ook helemaal vrolijk van. Hier iets verderop bij de studio is natuurlijk vanmiddag of vanavond.

Pussycat Dolls en Busta Rhymes, don't you? Uit de jaren... Ja, ik vind het altijd de jaren 90. Je hebt de jaren 80 en dan heb je de jaren 0. Ja, dat vind ik nergens aan klinken. Laten we het gewoon bij de zero's houden, toch? Hey, zometeen muziek van Earth, Wind & Fire, September. Maar is deze Wham, The Edge of Heaven?

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan gewoon wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bosse bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
8: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets, heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. In Amsterdam is een mars begonnen op de laatste dag van de World Pride. Duizenden mensen lopen dwars door de stad naar het Museumplein. Het is een protest tegen mensen die queers niet accepteren en hen intimideren. In sommige landen is homoseksualiteit zelfs strafbaar, zoals Pakistan en Afghanistan. Extinction Rebellion heeft verteld waarom ze de A12 in Den Haag blokkeerden. Het was om de bosbranden in Europa. Die zijn het directe gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen, zegt Extinction Rebellion. Er waren zo'n 50 actievoerders op de A12. De politie heeft ze na 2 uur allemaal weggehaald. En die bosbranden die zijn er onder meer bij het Gardameer in Italië. Daar moesten zeker 200 mensen uit hun hotel of vakantiehuisje. Het gebied is ook populair bij Nederlanders. En ook in eigen land zijn er nog bosbranden. Onder meer die bij het Limburgse Venray en het Brabantse Valkenswaard laaien soms weer op. En Lionel Messi kon zijn tranen nauwelijks bedwingen tijdens de eerste wedstrijd van Argentinië op het WK. En nu is ook duidelijk waarom. Zijn vader lag op sterven en is nu overleden. Hij was 68 en speelde een belangrijke rol. Zo onderhandelde hij met clubs waar Messi speelde. Barcelona, Paris Saint-Germain en Inter Miami. Dan het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang zonnig en aangenaam. Vannacht koelt het wel flink af naar een graad of 11. Morgen opnieuw veel zon en dan warmer dan vandaag. 27 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

Mars en On My Soul. Een dikke hit op dit moment, hè? Ja, die man die is teruggekomen van weg geweest, om maar zo te zeggen. En ja, hij is niet meer weg te denken de laatste tijd uit de hitlijsten. Het is de Autoshow.

Nick Kamen en I Promise Myself bij Twente FM. Maar het laatste nieuws vind je natuurlijk op onze website 120.nl of twentefm.nl. Zometeen word je ook gewoon bijgepraat met het streeknieuws. Dus gewoon lekker blijven luisteren. En dan natuurlijk nog gewoon lekkere muziek.

Voorbij die barbecues, zometeen nog Wild Horses van Gino Vannelli. Ook Pink komt er nog aan met Fucking Perfect. Ja, de man die kan dan gewoon zeggen dat zijn biefstukje weer fucking perfect gekookt is. Of gebarbecued is, toch? Maar eerst Stella Lefty.

0: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzemine? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheid.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Het blijft kurkdroog in Twente en dat zorgt voor zorgen bij waterschap Vechtstromen. Het waterschap houdt de situatie goed in de gaten en sluit extra maatregelen om water te besparen niet uit. Op dit moment zijn die nog niet nodig. Er geldt dan wel een verbod op het gebruik van oppervlaktewater, bijvoorbeeld voor het sproeien van tuinen. En er is een vaarverbod op het Twentekanaal. Het grondwaterpeil is nog redelijk, maar daalt waarschijnlijk de komende tijd. De tropische temperaturen van dit weekend maken de situatie er niet makkelijker op. Hierdoor droogt de bodem verder uit en verdampt er extra veel water. Er komt mogelijk weer een rechtstreekse treinverbinding tussen Hengelo en Amsterdam. Treinbedrijf GoVolta wil reizigers tussen beide steden laten meereizen met de internationale treinen naar Berlijn en Hamburg. Het bedrijf heeft daarvoor toestemming gevraagd bij de autoriteit Consument en Markt. Volgens GoVolta is er genoeg ruimte in die treinen en sluit het daarmee aan bij een jarenlange wens vanuit Twente. De vervoerder zegt dat de kaartjes voor deze route goedkoper worden dan bij de NS. Als de plannen doorgaan, kunnen binnenlandse reizigers waarschijnlijk vanaf eind september gebruik maken van de verbinding. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond is het rustig zomerweer en ook vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af tot zo'n 12 graden. We gaan een zonnige en warme zondag tegemoet, want ook morgen is het droog. En dan wordt het tropisch warm met mogelijk 31 graden.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar ik kan hem ook gewoon lager zetten.

0: zfm.nl/luister.
1: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Mensen met een kapotte bakfiets van Baboe moeten nu echt in actie komen, anders is er straks niks meer te halen. Dat zegt een club die hun belangen behartigt. Die wijst erop dat de fabrikant uitstel van betaling heeft gevraagd en dan volgt meestal faillissement. Daarom wordt een massaclaim eerder ingediend bij Baboe. Bij een grote politieactie in Spanje is een bende mensensmokkelaars opgerold. Er werden bijna 80 mensen opgepakt. De bende zou duizenden mensen van Afrika naar Europa hebben gebracht en daar flink aan verdiend hebben, soms wel 12.000 euro per persoon. De bende wordt ook verdacht van drugsmokkel. In een klimbos in het Brabantse Diede bij Os is een man meters naar beneden gevallen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep Brabant. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Andere mensen mochten ondanks het ongeluk wel gewoon doorgaan met klauteren. En duizenden mensen hebben in Amsterdam meegelopen in een mars dwars door de stad. Dat deden ze op de laatste dag van de World Pride. De mars was bedoeld om solidariteit te kweken en de zichtbaarheid van de gay community te vergroten. De deelnemers zijn inmiddels op het Museumplein en daar begint zo het slotconcert. Dan het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang zonnig en aangenaam. Vannacht koelt het wel flink af naar een graad of 11. Morgen opnieuw veel zon en warmer dan vandaag, 27 tot 32 graden. En tot zover het ANP nieuws.
8: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM.

0: nieuw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
1: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Het blijft kurkdroog in Twente en dat zorgt voor zorgen bij waterschap Vechtstromen. Het waterschap houdt de situatie goed in de gaten en sluit extra maatregelen om water te besparen niet uit. Op dit moment zijn die nog niet nodig. Er geldt dan wel een verbod op het gebruik van oppervlaktewater, bijvoorbeeld voor het sproeien van tuinen. En er is een vaarverbod op het Twentekanaal. Het grondwaterpeil is nog redelijk, maar daalt waarschijnlijk de komende tijd. De tropische temperaturen van dit weekend maken de situatie er niet makkelijker op. Hierdoor droogt de bodem verder uit en verdampt er extra veel water. Er komt mogelijk weer een rechtstreekse treinverbinding tussen Hengelo en Amsterdam. Treinbedrijf GoVolta wil reizigers tussen beide steden laten meereizen met de internationale treinen naar Berlijn en Hamburg. Het bedrijf heeft daarvoor toestemming gevraagd bij de autoriteit Consument en Markt. Volgens GoVolta is er genoeg ruimte in die treinen en sluit het daarmee aan bij een jarenlange wens vanuit Twente. De vervoerder zegt dat de kaartjes voor deze route goedkoper worden dan bij de NS. Als de plannen doorgaan, kunnen binnenlandse reizigers waarschijnlijk vanaf eind september gebruik maken van de verbinding. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond is het rustig zomerweer en ook vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af tot zo'n 12 graden. We gaan een zonnige en warme zondag tegemoet, want ook morgen is het droog. En dan wordt het tropisch warm met mogelijk 31 graden.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee, nee. Die vet maakt kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
6: Want we will live in the brewery.
5: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockandmesh.nl.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
8: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl. Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Daily bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Wielrenster Demi Vollering heeft de macht gegrepen in de Tour de France voor vrouwen. Ze won de 8e etappe en pakte ook de gele leiderstrui. Ze moet morgen op de laatste dag een voorsprong verdedigen van 8 seconden. De Tour eindigt in Nice met een rit van 100 kilometer en een paar venijnige klimmen. Op het Museumplein in Amsterdam is het slotconcert van de World Pride aan de gang. De laatste festiviteit van het evenement. Duizenden mensen liepen daarvoor mee in een mars om aandacht te vragen voor solidariteit en zichtbaarheid van de LHBTQI+ gemeenschap. Ze droegen onder meer vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. De drone die vandaag over Bulgarije vloog was vermoedelijk van Oekraïne. De drone kwam neer bij de Zwarte Zee, waar Oekraïne wel vaker aanvallen uitvoert op de Russen. Dat zegt het Bulgaarse ministerie van Defensie. De drone kwam uiteindelijk tot ontploffing bij een gaspijpleiding. Niemand raakte gewond. En een prima start van een nieuwe eredivisieseizoen voor Telstar. Ze wonnen met 2-1 bij NEC. Dat strijdt voor een plek in de Champions League. Telstar stond dan na een halve minuut op voorsprong en gaf de winst niet meer uit handen. Vanavond zijn ook Go Ahead Eagles tegen Willem II, PSV Fortuna en AZ moet tegen ADO. Dan het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang zonnig en aangenaam. Vannacht koelt het wel flink af naar een graad of 11. Morgen opnieuw veel zon en warmer dan vandaag, 27 tot 32 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM zaterdagavond.

0: nieuw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
1: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
2: Want we will live in the brewery.
1: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Het blijft kurkdroog in Twente en dat zorgt voor zorgen bij waterschap Vechtstromen. Het waterschap houdt de situatie goed in de gaten en sluit extra maatregelen om water te besparen niet uit. Op dit moment zijn die nog niet nodig. Er geldt dan wel een verbod op het gebruik van oppervlaktewater, bijvoorbeeld voor het sproeien van tuinen. En er is een vaarverbod op het Twentekanaal. Het grondwaterpeil is nog redelijk, maar daalt waarschijnlijk de komende tijd. De tropische temperaturen van dit weekend maken de situatie er niet makkelijker op. Hierdoor droogt de bodem verder uit en verdampt er extra veel water. Er komt mogelijk weer een rechtstreekse treinverbinding tussen Hengelo en Amsterdam. Treinbedrijf GoVolta wil reizigers tussen beide steden laten meereizen met de internationale treinen naar Berlijn en Hamburg. Het bedrijf heeft daarvoor toestemming gevraagd bij de autoriteit Consument en Markt. Volgens GoVolta is er genoeg ruimte in die treinen en sluit het daarmee aan bij een jarenlange wens vanuit Twente. De vervoerder zegt dat de kaartjes voor deze route goedkoper worden dan bij de NS. Als de plannen doorgaan, kunnen binnenlandse reizigers waarschijnlijk vanaf eind september gebruik maken van de verbinding. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond is het rustig zomerweer en ook vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af tot zo'n 12 graden. We gaan een zonnige en warme zondag tegemoet, want ook morgen is het droog. En dan wordt het tropisch warm met mogelijk 31 graden.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
10: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
11: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
10: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. In Italië is een automobilist met opzet op een groep wielrenners ingereden. Vijf fietsers raakten gewond, van wie één ernstig. De automobilist vond dat ze in de weg reden en hij wilde er langs. En dat gebeurde kennelijk niet naar zijn zin, waarop hij twee keer op ze inreed. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Voor wielrenster Demi Vollering ligt de winst in de Tour de France voor het grijpen. Ze veroverde vandaag de gele leiderstrui en moet morgen een voorsprong verdedigen van 8 seconden. Vollering zegt dat ze daar helemaal klaar voor is. De laatste etappe is bij Nice, dat is een rit van bijna 100 kilometer. In het Himalaya-gebergte in Nepal zijn 5 lichamen gevonden. Waarschijnlijk zijn die van bergbeklimmers die al 9 maanden vermist zijn. De groep waarmee ze waren werd getroffen door een lawine. Een deel van de groep werd gered, maar van die 5 werd niets meer vernomen. Er wordt nu uitgezocht of zij het ook echt zijn. En TikTok heeft de muziek verwijderd uit een filmpje van president Trump. Hij gebruikte een liedje van Taylor Swift en die is op verzoek van Taylor weggehaald. Het filmpje werd 4 dagen geleden op TikTok gezet en heeft nu geen geluid meer. Te zien is hoe Trump en zijn vrouw Melania op een balkon naar vuurwerk kijken. Dan het weer van Weer Online. Het is een aangename zomeravond, maar vannacht wordt het fris, 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warmer dan vandaag. Zo rond de 30 graden wordt het dan. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM, zaterdagavond.

0: zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lutzeralm.nl.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagement systemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energie Management. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Hengelo is vorig jaar weer iets gegroeid. De gemeente kreeg er 254 inwoners bij en telt inmiddels ruim 84.000 inwoners. In totaal kwamen er vorig jaar ruim 3600 mensen in Hengelo wonen, terwijl er iets meer dan 3300 vertrokken. De meeste nieuwe inwoners kwamen uit buurgemeente Enschede. Bijna 1000 mensen maakten de overstap. En ook vanuit Borne kwamen veel nieuwe Hengeloers. De groei brengt de gemeentelijke ambitie van 100.000 inwoners nog niet direct dichterbij, maar Hengelo blijft wel groeien. Over die wens om groter te worden verschillen de meningen overigens nog steeds. Er komt mogelijk weer een rechtstreekse treinverbinding tussen Hengelo en Amsterdam. Treinbedrijf GoVolta wil reizigers tussen beide steden laten meereizen met de internationale treinen naar Berlijn en Hamburg. Het bedrijf heeft daarvoor toestemming gevraagd bij de autoriteit Consument en Markt. Volgens GoVolta is er genoeg ruimte in de treinen en sluit het daarmee aan bij een jarenlange wens vanuit Twente. De vervoerder zegt dat de kaartjes voor deze route goedkoper worden dan bij de NS. Als de plannen doorgaan, kunnen binnenlandse reizigers waarschijnlijk vanaf eind september gebruik maken van de verbinding. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond is het rustig zomerweer en ook vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af tot zo'n 12 graden. We gaan een zonnig en warme zondag tegemoet, want ook morgen is het droog. En dan wordt het tropisch warm met mogelijk 31 graden.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
4: Woi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette vuurrood, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
5: Hey monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzink Bouwmaterialen.eu.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. In België is een man overleden op een festival dat ook door Nederlanders wordt bezocht. Het wordt vlak over de grens met Breda gehouden. De man werd bewusteloos gevonden in zijn tent en kon niet meer gered worden. Het driedaagse festival is vooral bedoeld voor Antillianen en trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers. Het amateurvoetbal in Zuid-Holland maakt zich zorgen over de start van het nieuwe seizoen. Want de velden liggen er door de droogte niet zo goed bij, dat schrijft Omroep West. De clubs willen de velden besproeien, maar dat mag niet, want er is een verbod. Het is dus de vraag of er straks wel gespeeld kan worden op gras. Een autodief is in het Brabantse Uden ingereden op een politiewagen en daarbij is een agent gewond geraakt. De agenten wilden kort daarvoor de autodief stoppen, die reed toen nog met een caravan. Een andere inzittende koppelde de caravan los, daarna ontstond een achtervolging gevolgd door de crash. De dieven zijn nog niet gepakt. En de gepromoveerde clubs in de eredivisie kennen nog geen lekkere start. Zo verloor Cambuur gisteren met 4-0 van Excelsior en vanavond werd Willem II met 4-1 weggespeeld door Go Ahead Eagles. Alleen ADO Den Haag mag nog hopen op een beter begin. Zij spelen als derde promovendus vanavond tegen AZ. Dan het weer van Weer Online. Het is een aangename zomeravond, maar als de zon straks weg is, dan wordt het fris, 12 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en warmer dan vandaag. Dan wordt het zo rond de 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voor deze wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
6: Hou je huis cool. Knippers Zonwering heeft een heleboel.
7: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en offerten. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
6: Hou je huis cool. Knippers Zonwering heeft een doel.
7: De schaduwmakers uit het oosten.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Hengelo is vorig jaar weer iets gegroeid. De gemeente kreeg er 254 inwoners bij en telt inmiddels ruim 84.000 inwoners. In totaal kwamen er vorig jaar ruim 3600 mensen in Hengelo wonen, terwijl er iets meer dan 3300 vertrokken. De meeste nieuwe inwoners kwamen uit buurgemeente Enschede. Bijna 1000 mensen maakten de overstap. En ook vanuit Borne kwamen veel nieuwe Hengeloers. De groei brengt de gemeentelijke ambitie van 100.000 inwoners nog niet direct dichterbij. Maar Hengelo blijft wel groeien. Over die wens om groter te worden verschillen de meningen overigens nog steeds. Er komt mogelijk weer een rechtstreekse treinverbinding tussen Hengelo en Amsterdam. Treinbedrijf GoVolta wil reizigers tussen beide steden laten meereizen met de internationale treinen naar Berlijn en Hamburg. Het bedrijf heeft daarvoor toestemming gevraagd bij de autoriteit Consument en Markt. Volgens GoVolta is er genoeg ruimte in de treinen en sluit het daarmee aan bij een jarenlange wens vanuit Twente. De vervoerder zegt dat de kaartjes voor deze route goedkoper worden dan bij de NS. Als de plannen doorgaan, kunnen binnenlandse reizigers waarschijnlijk vanaf eind september gebruik maken van de verbinding. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond is het rustig zomerweer en ook vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af tot zo'n 12 graden. We gaan een zonnig en warme zondag tegemoet, want ook morgen is het droog. En dan wordt het tropisch warm met mogelijk 31 graden.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

disco. And it ain't no country club either.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
7: Want we will live in de brouwerie.
6: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en scoor je tickets op rockamesh.nl.
8: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutjer.

0: onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Oekraïne en Rusland moeten stoppen met aanvallen op de Zwarte Zee. Die oproep doet Turkije, dat ook gebruik maakt van de zee. Eerst werden alleen havens en marineschepen onder vuur genomen, maar tegenwoordig ook gewone schepen. De Turken vinden dat het nu veel te gevaarlijk wordt op de Zwarte Zee. Op een camping in Duitsland is een explosie geweest. De boel ging de lucht in toen iemand aan het koken was op gas. 10 mensen raakten gewond, van wie 8 naar het ziekenhuis moesten. Het zijn jonge mensen. Het ongeluk was in het zuiden van Duitsland op de camping van een festivalterrein. Er laaien nog altijd brandjes op in het Limburgse natuurgebied waar afgelopen week een grote bosbrand was. Trekkers met duizenden liters water rijden af en aan om te voorkomen dat het vuur zich verspreidt. Het Limburgs landschap zegt tegen regiozender L1 dat regen nu heel welkom is, maar dat zit er voorlopig niet in. En landskampioen PSV heeft een moeizame start in de Eredivisie. Ze kwamen tegen Fortuna Sittard achter na een blunder van verdediger Flamingo. Maar die herstelde zijn fout en scoorde de gelijkmaker. Uiteindelijk wist PSV in eigen huis niet te winnen. Het werd in de slotfase uiteindelijk toch nog 2-2. Dan het weer van Weer Online. Nu de zon weg is, koelt het snel af. Het wordt vannacht zo rond de 12 graden. Morgen krijgen we weer een zonnige en hete dag. Op veel plekken wordt het warmer dan 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM zaterdagavond.

0: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets, heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl. Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Een betrouwbare elektrakeuring nodig?

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Hengelo is vorig jaar weer iets gegroeid. De gemeente kreeg er 254 inwoners bij en telt inmiddels ruim 84.000 inwoners. In totaal kwamen er vorig jaar ruim 3600 mensen in Hengelo wonen, terwijl er iets meer dan 3300 vertrokken. De meeste nieuwe inwoners kwamen uit buurgemeente Enschede. Bijna 1000 mensen maakten de overstap. En ook vanuit Borne kwamen veel nieuwe Hengeloers. De groei brengt de gemeentelijke ambitie van 100.000 inwoners nog niet direct dichterbij, maar Hengelo blijft wel groeien. Over die wens om groter te worden verschillen de meningen overigens nog steeds. Er komt mogelijk weer een rechtstreekse treinverbinding tussen Hengelo en Amsterdam. Treinbedrijf Govolta wil reizigers tussen beide steden laten meereizen met de internationale treinen naar Berlijn en Hamburg. Het bedrijf heeft daarvoor toestemming gevraagd bij de autoriteit Consument en Markt. Volgens Govolta is er genoeg ruimte in de treinen en sluit het daarmee aan bij een jarenlange wens vanuit Twente. De vervoerder zegt dat de kaartjes voor deze route goedkoper worden dan bij de NS. Als de plannen doorgaan, kunnen binnenlandse reizigers waarschijnlijk vanaf eind september gebruik maken van de verbinding. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond is het rustig zomerweer en ook vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af tot zo'n 12 graden. We gaan een zonnig en warme zondag tegemoet, want ook morgen is het droog. En dan wordt het tropisch warm met mogelijk 31 graden.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen. Ja,
3: maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè? Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
9: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
10: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
9: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
11: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Twente FM Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In het centrum van Amsterdam is op straat een gewonde man gevonden. Blijkt erop dat hij slachtoffer is geworden van een steekpartij. Volgens Amsterdamse media is hij afgevoerd naar het ziekenhuis. De dader, waarschijnlijk een man, is nog niet gepakt. Op een festivalterrein in het zuiden van Duitsland is een gascampingfornuis ontploft. Iemand was ermee aan het koken toen het misging. 10 mensen, allemaal jongeren van in de 20, raakten gewond. 8 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zou niemand in levensgevaar zijn. In het westen van Canada zijn 20.000 mensen op de vlucht geslagen voor een enorme bosbrand. Vuur verplaatst en verspreidt zich snel en een deel van het gebied zit zonder stroom. De brand werd gisteren ontdekt en verwoestte al bijna 100 vierkante kilometer natuur en is nog niet onder controle. En de start van het nieuwe voetbalseizoen kan je voor landskampioen PSV een teleurstelling noemen. Na de afgang in de Johan Cruijffschaal tegen AZ kwam PSV vanavond in de Eredivisie niet verder dan een gelijkspel tegen Fortuna Sittard. Het werd in Eindhoven 2-2. Fortuna's gelijkmaker viel in blessuretijd. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Morgen zonnig en warm. Het wordt 27 tot lokaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Geluze meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedendag, ik ben Michiel Frazenstorm. In West-Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege grote natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd, huizen zijn verwoest en meerdere inwoners moesten worden gered door de hulpdiensten. In sommige gebieden is ook de stroom uitgevallen. Het vuur woedt al sinds gisteren en verspreidt en verplaatst zich snel. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een ongeluk met een helikopter. Het toestel stortte neer in een natuurpark bij Rio de Janeiro en vloog in brand. In de helikopter zaten 3 Colombiaanse vrouwen uit 1 familie plus de piloot. Ze hebben de crash niet overleefd. In het verbrande natuurgebied in Noord-Limburg bidden ze voor regen, want nog altijd laaien er kleine brandjes op. Om te voorkomen dat het vuur zich verspreidt, wordt het gebied dag en nacht in de gaten gehouden. Tractoren rijden af en aan met duizenden liters water, meldt de Limburgse omroep L1. En na het veroveren van de Johan Cruijffschaal vorig weekend gaat AZ vrolijk door met winnen. In de Eredivisie was AZ vanavond met 2-0 te sterk voor het gepromoveerde ADO Den Haag. Landskampioen PSV stelde teleur. Ze speelde in eigen huis met 2-2 gelijk tegen Fortuna Sittard. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Morgen zonnig en warm. Het wordt 27 tot lokaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goeienacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Turkije maakt zich zorgen over vrachtschepen in de Zwarte Zee. Die worden steeds vaker geraakt door Russische of Oekraïnse drones, terwijl ze niks met de oorlog hebben te maken. Turkije vindt het te gevaarlijk worden in de Zwarte Zee en heeft Oekraïne en Rusland daarom gevraagd om elkaar daar niet meer aan te vallen. Duizenden mensen zijn op de vlucht voor natuurbranden in het westen van Canada. Huizen zijn verwoest, inwoners moeten worden gered door de hulpdiensten en de overheid heeft een noodtoestand uitgeroepen. Volgens Canadese media woeden er momenteel meer dan 100 branden in het gebied. Zo'n 2000 hulpverleners zijn ermee bezig. In het Brabantse Udem is een agent gewond geraakt nadat een autodief weigerde te stoppen en op hem inreed. De politie wilde de auto met caravan controleren, maar die stopte niet. In plaats daarvan werd de caravan losgemaakt en ging de auto er snel vandoor. De gestolen wagen is later leeg teruggevonden, er is nog niemand aangehouden. En trainer Peter Bos baalt ervan dat PSV slecht is begonnen aan het eredivisieseizoen. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. Volgens Bos had PSV vaak de bal, maar creëerden ze te weinig grote kansen. Andere uitslagen, AZ ADO Den Haag 2-0, Go Ahead Eagles Willem 2 4-1 en NEC Telstar 1-2. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Overdag zonnig en warm, het wordt 27 tot lokaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goeienacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Een Russische aanval op een van de NAVO-landen. Tot nu toe werd er vanuit gegaan dat dat niet zou gebeuren zolang Rusland in oorlog is met Oekraïne. Maar Amerikaanse inlichtingendiensten sluiten een kleine aanval de komende jaren nu toch niet meer uit. President Poetin zou de NAVO ermee op de proef willen stellen. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen, 3 vrouwen en de piloot. Het toestel kwam neer in een nationaal park dat populair is onder toeristen. Volgens Braziliaanse media waren de 3 Colombiaanse vrouwen familie van elkaar, een oma, moeder en dochter. Meer dan 20.000 inwoners van West-Canada moeten hun huizen verlaten vanwege natuurbranden in het gebied. De overheid waarschuwt dat de vuurzee zich ongelooflijk snel verspreidt. De brand is sinds het begin van de dag al bijna dubbel zo groot geworden. In totaal woeden er meer dan 100 verschillende branden in de provincie. En Wereldvoetbalbond FIFA slaat terug. Ze zeggen dat ze valse beschuldigingen over hun voorzitter Gianni Infantino gaan aanvechten. Infantino raakte in opspraak door zijn plannen om het WK commerciëler te maken. Daarbovenop kwam het verhaal over een vertrekpremie voor zijn minnares toen hij nog de baas van de UEFA was. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Overdag zonnig en warm. Het wordt 27 tot lokaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.